0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Ja!

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Zijn we nieuw?

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Let's go, girls.

0: strandje aan de zee.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
0: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
0: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of half drie vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Heerenveen.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg

0: Om dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de 2e grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
10: Goedemorgen luisteraars. Welkom bij Klassiek in en om Breda. Fijn dat u er weer bent. Het is zondag 9 augustus, even over 10. Het is gezellig in de Breda Nu studio. Henk Schiering en Adrie Lip zitten zij aan zij aan de techniek. En mijn naam is Connie de Jong en ik teken weer voor de samenstelling en de presentatie van dit uurtje klassiek met taal op de zondagochtend. Het is volop zomer en dus vrijwel geen concertagenda. En daarom ben ik voor vandaag op zoek gegaan naar zomerse muziek en muzikale oorwormen, zoals deze.

U herkende het vast. De opening van Star Wars, de soundtrack van de beroemde film met Darth Vader. Gecomponeerd en gedirigeerd door John Williams, samen met de Wiener Philharmoniker. En dat alles in de Wiener Muziekverein. Een serieuze concertzaal, met een serieus orkest, een serieuze compositie en een heel serieus publiek. En dat alles voor een science fiction blockbuster film. Sommige muziekjes blijven in je hoofd zitten. Vaak behoorlijk onvrijwillig. En dat is even leuk, maar af en toe gaat het ook 's nachts door. Of herinner je je alleen de eerste twee zinnen en die dan vervolgens de hele dag op herhaalstand door je hoofd zingen. De Star Wars opening is per definitie zo'n echte oorworm. Eenmaal gehoord, kom je er bijna niet meer vanaf. Maar ook Johann Sebastian Bach kon er wat van. Wat te denken van deze zoete zomerse oorworm.

Dat was een mooi beheerst slotakkoord uit de opname van de BBC Proms 2010. U hoorde een arrangement van Malcolm Sargent van het beroemde air uit de suite nummer 3 in D groot van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Litton in de Royal Albert Hall in Londen. Het fenomeen oorwurm heeft een formele naam. INMI, INMI. Involuntary Musical Imagery. Ofwel sticky music, of in goed Nederlands plakkend liedsyndroom. Een liedje dus dat ongewild vast lijkt te zitten in het brein. Bent u wel eens naar de Efteling geweest? Alleen dat woord al, Efteling. En u hoort, net als ik nu, de tinkelende paddenstoelen of het irritante deuntje van Monsieur Cannibaal. Sorry daarvoor trouwens, maar het bewijst wel meteen dat de wetenschap gelijk heeft en herinnering een sterke bepalende factor is bij de oorwurm. Het woord horen is al voldoende om het hele proces in werking te zetten. En volgens serieus onderzoek naar het fenomeen earworm zijn alle genders gevoelig voor deze muzikale vorm, maar blijven ze bij de vrouwen in het onderzoek toch een stuk langer hangen. En muziekstukken met tekst winnen het met 75% van instrumentale stukken. Dat is minder dan 10. En je zou bijna gaan denken dat iets met tekst ook een verkoopstrategie zou kunnen zijn. We testen er nog maar eens een. Hoe doet deze het in uw brein?

u herkende het natuurlijk wel. Mozart, eine kleine nachtmuziek in G-majeur KV 525. Gespeeld door het Concertgebouw Kamerorkest. Een live opname uit 2013 in het Concertgebouw te Amsterdam. Muziekjes bij reclames zijn specifiek gecomponeerd om onze aandacht te trekken en vast te houden en ons te blijven achtervolgen, zodat we gehersenspoeld niet anders kunnen dan dat ene merk koffie of dat ene zachte wc-papier met de puppy's te kopen. Simpel van vorm, aanstekelijk en makkelijk in het gehoor liggend. We lopen er gewoon ongemerkt achteraan. Om het maar eens even technisch aan te vliegen, de oorworm nestelt zich in de auditieve cortex of de gehoorschors. En daar zit, niet geheel toevallig, ook het muzikaal geheugen. Dat deel van het brein dat wordt geactiveerd wanneer we naar muziek luisteren of alleen al een liedje in gedachten nemen. 1 en 1 is dus heel erg veel oorwormen. En hoe je daarvan af kunt komen, daar lijkt wel een voor de hand liggende oplossing voor te zijn, maar die geef ik u straks. Eerst nog maar eens even een klein testje.

hoorde natuurlijk Für Elise, Bagatelle nummer 25 in A mineur van Ludwig van Beethoven, gespeeld door meesterpianist Ronald Brautigam. Wie was Elise? Ook die vraag blijft rondzoomen. Het stuk is pas 40 jaar na Beethovens dood ontdekt, maar over wie het nou gaat, voor welke dame Beethoven dit wormpje heeft geschreven, dat blijft een enigma. Wie of wat was deze Elise voor Beethoven? Het was overigens niet eenvoudig om een muzikaal fatsoenlijke uitvoering te vinden van dit stukje. Wel honderden veelal dubieuze instructies, video's, schattige kleine kindjes, popuitvoeringen met en zonder tekst, woest of juist overdreven sentimentele uitvoeringen of wedstrijdjes in wie het openingsmotiefje het snelste kon spelen. En wie wel eens heeft staan luisteren bij een stationspiano ergens in Nederland, heeft ook vast hele interessante gepersonificeerde versies van het thema van Für Elise gehoord. Oorwormen, hoe kom je er vanaf? Nou, dit lijkt het advies te zijn. Muziek heeft vaak herhalende ritmes of motieven die in ons brein als een loop, een rondje, worden afgedraaid, letterlijk dus. Die loop, dat rondje, dienen wij te doorbreken om de worm de deur te wijzen. En hoe doen we dat? Door het stuk helemaal tot het einde af te luisteren in het hoofd. Dus geen herhalingen, niet terugspoelen als je het niet meer weet. Gewoon doorfietsen. En wat ook schijnt te werken, is kauwgom kauwen. Of er actief een ander stuk voor in de plaats te denken. Deze bijvoorbeeld, maar ja, dan zit je daar weer mee opgescheept.

violist Nigel Kennedy samen met het Polish Chamber Orchestra in zijn levendige Vivaldi Zomer, het derde deel uit de vierjarige tijden. Zijn performances waren een soort aardverschuiving. Met een zonnebril op, een leren jasje en dito laarzen aan, banjerde hij rond op het podium. Hij plaagde als spelend de muzici van het kamerorkest en gedroeg zich als een rockster. En hij joeg het tempo, u hebt het gehoord, tot vurige hoogte op. Het publiek luisterde die warme zomeravond naar oudere muziek, vermengd met hedendaags theater en spektakel. En het applaus erna, u hoorde er een beetje van, het applaus erna op de videoclip duurt eigenlijk net zo lang als het hele stuk. Maar goed, dat moet u er zelf maar even bij denken. Wist u trouwens dat Astor Piazzolla, die van de Traan, ook een compositie heeft geschreven met als titel Las Cuatro Stagiones Porteñas, de vierjarige tijden, maar dan in Argentijnse tango-stijl. Veel zomerser dan dat wordt het misschien wel niet. Luister mee naar een uitvoering van Verano Porteño, de zomer, uit Piazzolla's Cuatro Estaciones Porteñas, uitgevoerd door violiste Simona Lamsma en het Radio Philharmonisch Orkest.

Nou, daarmee zijn we de Vivaldi-oorworm wel kwijt, denk ik. Verlost door Simone Lamsma en Piazzolla's Zomer. Uit zijn Las Cuatro Estaciones Porteñas, de vier jaargetijden. Ik beloofde het u al aan het begin. We gingen het hebben over de zomer, over muzikale oorwormen en andere insectjes. En onlangs was het Nationale Vlinderteldag. Iedereen werd gevraagd om het aantal vlindertjes te melden, tot welke soort zij behoorden. En ook als er helemaal geen vlinders je tuin of balkon hadden bezocht die dag. Hoe zomers wil je het hebben? Met fladderende kleurrijke vleugeltjes geeft het romantische insectje ons het gevoel van onbezorgdheid. Lichtvoetig en speels, snoepend van de bloemen, lichtgevend in het groen van het gebladerde.

Franz Schubert, Der Schmetterling, op tekst van Friedrich von Schlegel. Dat was een jonge Ellie Ameling, sopraan, en Dalton Baldwin aan de piano. En waar Schubert's vlindertje in de heldere stem van Ellie Ameling nog pure onschuld uitstraalt, is de vlinder van Gabriel Fauré en dichter Victor Hugo aanmerkelijk frivoler en uitdagender van aard. De verliefde bloem is zich zo bewust van zijn wortels en de vaste standplaats. En hij vraagt erom de vlinder om bij hem te blijven en niet weg te vliegen. Maar de zachte zomerwind blaast haar weg van de verlangende bloem, die niets anders kan doen dan lijdzaam toekijken naar hoe zijn geliefde al kussend wulps over het veld danst.

Le Papillon et la Fleur, opus 1, nummer 1. Gabriel Fauré, tekst Victor Hugo, gezongen door Nathalie Stoetsman en op piano Catherine Collard. In onze tuin, vraagt u? Ja, er was een verdwaald witje, een paar hele kleine blauwtjes en een enkel geeltje. En toen was daar ineens weer die ene kalme Atalanta. Een echte trekvlinder die wel honderden kilometers kan afleggen over het continent naar warmere oorde. In Nederland overwinteren doen ze niet zo gemakkelijk. Maar op die ene koude, late novemberdag in 2011 kwam hij aangefladderd uit de koepel van de volgepakte Effense kerk, vloog een paar keer rond het lieve hoofd van mijn rustende vader, fladderde drie cirkels over ons tweeën die afscheid namen met een lied en vloog toen met een kalme oranje vleugelslag de monumentale deuren uit, de vrije buitenlucht in. De zon brak onverbiddelijk stralend door en het afscheid werd een nieuw begin. En ik stel mij voor dat die ene Atalanta mij bewust en met enige regelmaat bezoekt en dat hij vaak op momenten dat ik het stiekem hard nodig heb op het raamkozijn komt zitten. En verbaasd en dankbaar begroet ik hem dan en dan zeg ik zachtjes: dag pap.

Maria Joao Pires, live at Jardin Musical. Claire de Lune van Gabrielle Fauré, dat speelde zij. En tot rust gekomen door Fauré's Claire de Lune, wat overigens de favoriete oorworm is van mijn lieve collegaatje Claudia, reizen we licht opgewonden in vakantiestemming door naar de warme, dromerige sfeer en subtiele harmonieën van de Catalaanse componist Federico Mompou. De rijke gelaagdheid van het Catalaanse taalgebruik staat in schril contrast met onze verbale directheid. Beeldend worden aarde en mens aan elkaar gedicht, misschien zelfs een beetje Schubertiaans, maar dan anders. Ik voelde jouw aanwezigheid als de zee en de wind. Geen landschap ter wereld zou jou kunnen beschrijven. Jij bent boven alles verheven, onmetelijk en vrij.

Je hoort presentea cum la mar. Nummer 3 uit Combat del Somni van Federico Mompou. José Carreras, tenor, Martin Katz, piano. We sluiten af met de zuidelijke klanken van de Mexicaanse componist Arturo Márquez. Zijn danson nummer 2 wordt hier gespeeld door het Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela tijdens de BBC Proms in 2007 onder leiding van dirigent Gustavo Dudamel. Met zijn jonge electrifying optredens en zijn toewijding aan muziekeducatie wereldwijd heeft Dudamel zich een toonaangevende plaats in de klassieke muziekwereld weten te veroveren. Ook bij minder klassiekminnend publiek. Want misschien heeft u hem wel voorbij gezien komen bij de showcases tijdens de finale van de World Cup voetbal vorige zondag. Daar was hij ook. Met danson nummer 2 wil componist Márquez zo dicht mogelijk bij de dans en bij de aarde komen. Dans als ultieme uitdrukkingsvorm. Danson speelt met nostalgische melodieën, dromerige sferen en wilde ritmes. En daar waar Mompou in het vorige fragment beschrijft dat niets ter aarde de schoonheid en intensiteit van de geliefde kan evenaren, draait

maar twee als een eerbetoon aan het landschap dat de kunsten voedt. Dezelfde grond waarin door de zomer wakker gekuste insecten rondscharrelen en misschien ook earworms hun oorsprong vinden. Dankbaarheid in klank gevormd. Hoe mooi kan het zijn? Met weer veel dank aan de collega's van de techniek. Fijn dat u erbij was vanochtend. Een hele mooie zondag. En graag weer. Tot de volgende keer.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was het afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
8: Goedemorgen allemaal. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Na haar afstuderen aan Academie Sint-Joost fotografeerde portretfotografe Ellen van Doorn weeskinderen in Sierra Leone, Rwanda en Belarus. Ook maakte ze een boek over HIV en AIDS in de Nederlandse homo-scene. Verder doet ze ook commerciële opdrachten en geeft ze les bij de Nieuwe Veste in Breda. Ze heeft ervaring zowel achter als voor de camera, want ze was zelf ooit model. Dat laatste geldt trouwens ook voor haar hondje Pixel, die de lens inmiddels ook goed weet te vinden. Ellen was in maart studiogast bij René Ome in Grensgeluiden. Hein van Kemenade bespreekt tot alles in beweging komt, van Esther Naomi Perkin.
9: Ellen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: En welkom bij ons in de uitzending, zal
10: Dankjewel.
9: Ik maar zeggen. Toen wij een voorgesprekje hadden, viel de naam Pentax meteen. En dan heb ik hier... op onze desk, op onze tafel staan een Pentax KX, zwarte uitvoering.
10: Ja.
9: Die heb ik aangeschaft zo rond 75, denk ik, 76, toen dat model uitkwam. Dat is ongeveer de Pentax die jouw vader ook had.
10: Jazeker, daar is het allemaal mee begonnen. Ja, ja. Ik ben begonnen met een Pentax van mijn vader. En die heeft mij echt de liefde voor fotografie bijgebracht.
9: En hij fotografeerde hobbymatig? Of
10: hobbymatig, ja. Ja, klopt. Maar enthousiast hobbyfotograaf. En ik was als kind al helemaal gefascineerd hoe hij, ja, hoe hij met alle geduld een krekeltje kon vastleggen. En ja, dus zodoende heb ik op mijn vierde mijn eerste scherpe foto gemaakt, dankzij mijn vader. Handmatig. Ja,
9: dat is wel een leuk detail, hè? Op je vierde een foto maken met zo'n camera die ongeveer even zwaar was als jezelf misschien.
10: Ja.
9: Want ze zijn best wel zwaar, hè?
10: Ja,
9: ik weet niet of mensen er thuis kunnen zien wat ik hier in mijn handen heb.
10: Ja, en dan nog handmatig scherpstellen en al. Ja.
9: Handmatig scherpstellen?
10: Ja.
9: Maar een fantastische Japanse techniek, hè?
10: Ja.
9: Als je het zo eens bekijkt. Ik heb hem gisteren nog bekeken voordat ik hem inpakte van, hé, wat zit daar toch techniek aan? Wat allemaal zo heel goed werkt en die lamelletjes en hoe dat allemaal gaat.
10: Ja,
9: zo.
10: Echt, hè? Ja.
9: Ja.
10: Ja. Ja, dat is steeds fascinerend, ja.
9: Ja, die fascinatie was al meteen als kind aanwezig, maar het komt ergens vandaan, hè?
10: Ja,
9: dat kan
10: zeker
9: niet alleen je vader zijn geweest.
10: Nou, dat was ook zeker het idee dat je dingen vast kan leggen die je met het blote oog gewoon zo voorbij gaat eigenlijk. En momenten mee kunnen nemen in de tijd. Echt momenten zo kunnen vastleggen en kunnen bewaren. Ja, dat vond ik fascinerend, ja.
9: En heeft dat iets te maken met verhalen willen opnemen? Of in ieder geval het verhaal achter de persoon willen hebben? Of achter de gebeurtenis?
10: Ja, absoluut. Ja, ik denk wat ik heel fijn vind. Ik kom echt uit de analoge tijd.
9: Ja.
10: En ik kreeg één rolletje per vakantie per week van mijn ouders. En dan moest ik goed nadenken wat ik ging vastleggen. En goed nadenken of dat echt het moment was. En ja, dat straalt ook af in mijn werk nu. De diepgang, de inhoud die in een foto die ik mee wil nemen.
9: Nee.
10: Ja, naar het nu, ja.
9: Want die keuze die is natuurlijk bij een analoog filmpje volstrekt anders, hè? Je moet kiezen.
10: Ja.
9: Je hebt
10: 36 keuzes.
9: 20 of 36 opnamen, inderdaad.
10: Ja.
9: Hoe anders is dat dan eigenlijk? Als je dat nu al vergelijkt met die digitale camera's.
10: Ja, ik vond het toen, daar zat zo'n mindful aspect aan vast. Dat je heel bewust koos voor dat moment. En dat is nu langzaamaan een beetje gegaan naar het moment van, goh, ik maak heel veel en ik kies daar de beste van uit. En dat verhalende en de draagkracht van zo'n filmrolletje, van die, ja, als je geluk had, 36, maar het kon ook 24 keuzes zijn.
9: Ja,
10: en,
9: ik herken dat ook helemaal van die keuze die je dan hebt of die je dan moet maken.
10: Ja.
9: Dat je denkt van, ga ik dit wel of niet doen? Ja, ik heb er maar een paar eigenlijk.
10: Ja, klopt. Is dit het moment? Ja.
9: En die filmpjes waren ook best wel prijzig.
10: Ja, zeker. Ja, daarom kreeg ik er maar 1 per week.
9: Ja. Wat voor kind was je eigenlijk? We gaan even terug naar Houten. Hè? Je bent geboren in Houten,
10: ja,
9: Utrecht.
10: Klopt. Ja.
9: Wat voor kind was je? Was je prominent aanwezig binnen het gezin? Of was je juist
10: Nee, ik ben de middelste van 3 zussen. En ik was echt wel een dromer. Ja, veel fantasie. En ik genoot heel erg van kleine dingen. En van details. Heel veel oog voor detail. En dat is heel erg gestimuleerd door mijn ouders. Ja, dus daar ben ik heel blij mee, mm-hmm, in mijn vak. Sowieso niet alleen in mijn vak, uiteraard, ook in het leven. Maar ik was echt een dromertje, ja.
9: En kwam dat over van je vader met die camera? Was dat het magische moment dat hij een camera had en waarmee hij alles kon vastleggen?
10: Ja, vond ik toch wel. Ja, dat vond ik echt een fantastisch ding, ja.
9: Maar je hoort niet vaak dat je echt vanuit een kind zijn al meteen had gedacht, of dat je denkt van, ik ga fotograaf worden.
10: Nee, ik heb dat heel lang niet gedacht. Mijn vader zei uiteindelijk, ik wilde ergotherapie doen of logopediste worden. Een heel andere kant op. En mijn vader zei, maar waarom blijf je niet doen wat je nu al doet? Wat bedoel je dan? Ik dacht, het is mijn hobby. En ik zat een hele andere kant op. En,
9: terwijl je juist vaak denkt bij ouders van, joh, ga een vak leren in kunstacademie, laat maar gaan.
10: Het gesprek bij ons was andersom, ja.
9: Andersom?
10: Ja. Ik zei, nee pap, nee. Ik ga gewoon een goede baan zoeken. En dit is gewoon hartstikke fijn dat ik gezien werd door mijn ouders destijds.
9: Ja.
10: En dat ze me zo gestimuleerd hebben, ja.
9: We gaan meteen een sprong maken naar War Child.
10: Ja.
9: Jij was fotograaf voor War Child. Dat was op het moment dat je nog geen academie had gedaan.
10: Klopt, ja.
9: Die vergelijking gaan we straks over hebben, hè? Die vergelijking met wat je nu doet. Maar hoe kwam je bij War Child?
10: Ik heb twee studies...
9: In Kosovo.
10: Ja, klopt. Ja. Ik heb twee studies fotografie gedaan. Eerst een hele technische studie. En tijdens die studie als eindproject wilde ik heel graag fotograferen voor War Child. En ik heb ze aangeschreven. Dat was mijn grote wens. En ik dacht, nou ja, sky's the limit. Ik heb liever die nee dan dat ik het niet probeer. En het werd een ja. En met hen heb ik die hele reis georganiseerd. Ja, het vredesverdrag was net getekend in Kosovo. Dus het was echt nog heel grimmig. En ik liep eigenlijk mee met die workshopleiders om die workshops te doen met de kindjes. Ter traumaverwerking. En ontzettend bijzonder. Dus ik stond in het...
9: waarom exact weeshuizen of weeskinderen?
10: Daar gaat mijn hart toch wel enorm naar uit. Die onschuldige kant van de oorlog. De onschuldige slachtoffers van de oorlog. Ja.
9: En dan loop je daar rond. Dan kom je kinderen tegen met trauma. Spreek je daarmee? Of fotografeer je die meteen? Hoe is dat gegaan?
10: Heel erg vertrouwen winnen. Ik denk dat ik daar misschien 30% fotograaf ben. En 70% mens vooral. Dus daar gaat heel veel tijd zitten met liefde, uiteraard, in connecties maken. Ja, vertrouwen winnen.
9: Maar dan maak je die foto's dan van die kinderen.
10: Ja.
9: En dan is het opvallend in het verhaal dat je mij vertelde in het voorgesprekje van dat je terugkwam. Dat je je contactafdrukken ging bekijken van wat je gemaakt had. En dat jouw vriend zei, ik ga eens even aftellen. Dat klinkt u een beetje raar, maar welk verhaal hoort daarbij?
10: Je bent daar en je bent daar voor beeld. Je bent daar om het verhaal mee te nemen. En zo gedreven dat je een deel van jezelf wel opzij zet in het moment. En die camera die fungeerde zo als buffer. En mijn vriend zag bij thuiskomst mijn contactafdrukken. En die zag wat ik gezien had. En dus ik ging zitten om mijn selectie te maken. Zo met mijn stiftje om de cirkeltjes te zetten. Om de foto's die ik uiteindelijk wilde afdrukken. En hij zat af te tellen inderdaad. Van wanneer valt het kwartje? En toen ik volschoot, toen zei hij van nu ben je echt weer thuis. En nu ga je verwerken wat je eigenlijk hebt gezien.
9: Ja. Had je spijt? Of juist had je zoiets van dit verrijkt mij eigenlijk wel, deze ervaring?
10: Nee, nooit spijt gehad. Nee.
9: Nee.
10: Nee. Nee, ik zeg altijd als ze mij vandaag bellen, dan vertrek ik gisteren. Het heftige deel is dat ik steeds meer naar heftigere gebieden ging. En voor thuisfront werd dat wat spannender. Maar nooit spijt gehad. Absoluut.
9: Want, want je ging ook naar Rwanda, geloof ik, hè? Naar...
10: Sierra Leone.
9: Dat zijn echt niet, de meest gezellige gebieden.
10: Nee, vooral Sierra Leone niet. Nee.
9: Nee.
10: Nee.
9: En toen vertelde jij mij het verhaal. Ik weet niet of dat in Sierra Leone was. Maar dat je een man tegenkwam die eigenlijk ook helemaal getraumatiseerd was. En dat je even geen fotograaf was, maar een soort ondersteuner.
10: Ja, klopt.
9: Wat gebeurde daar precies?
10: In Sierra Leone heb ik ook weeskinderen gefotografeerd, maar ook slachtoffers.
9: Kindsoldaten?
10: Kindsoldaten, ook verminkte kinderen en kindsoldaten. En eentje die was zo getraumatiseerd, zo verwilderd ook. En die sliep bij gratie bij mensen op een veranda als dat mocht. Die werd zowel gezien als dader als slachtoffer van de oorlog. Dus die viel in de maatschappij enorm tussen wal en schip. En de ene keer keek ik naar zijn gezicht, was het een jonge man. En de andere keer was het echt een jongetje. En we hadden een ontzettend mooi gesprek waarin ik aangaf van... laat mij alsjeblieft weten wat je niet wil, of wel wil, wat je niet wil vertellen. Of juist wel. En aan het einde vroeg hij om een... Met handgebaren en eerst begreep ik hem niet. Maar vroeg hij om een knuffel. Ja, en daar heb ik een half uur gezeten.
9: Ja.
10: Met hem op mijn schoot, letterlijk. Ja,
9: dan ben je wel heel ver van je vak verwijderd eigenlijk. Hè? Op zo'n moment zit je in een menselijk contactmoment.
10: Ja.
9: En dan ben je een soort hulpverlener.
10: Ja, dat is voor mij nog steeds heel dicht bij mijn vak. Zoals ik het wil beoefenen in ieder geval. Ja. Dus voor mij is mijn persoonlijkheid dan, of mijn inbreng dan in zo'n situatie, is inherent aan hoe ik wil fotograferen. Ja.
9: Ik vertelde je ook al over Piet en Blanke, de helaas een aantal jaren geleden overleden fotojournalist. Die ook zei van die camera is voor mij een gereedschap wat mij ook een schild geeft om me heen.
10: Zeker.
9: Dus ik zie al die ellende wel en ik fotografeer lijken op stranden van aangespoelde vluchtelingen in Italië. Enfin, dat soort beelden allemaal.
10: Ja.
9: Heb jij ook zoiets van ik fotografeer, ik voer mijn vak uit en ik laat dat gevoelige laat ik pas later binnen?
10: Om er voor in dat moment voor een ander te kunnen zijn, moet ik wel een deel van mezelf even on hold zetten. Maar die gaat altijd mee, ja. Want die gevoeligheid, die empathie en die betrokkenheid wil ik altijd bij me houden. Dicht bij me houden in ieder geval. Gecontroleerd. Maar ja, die betrokkenheid maakt ook dat ik dit doe. Dit kan doen. Maar die moet zeker eventjes soms een paar tandjes lager. Hmm. Ja.
9: Wat is de reden voor jou geweest om toch een andere weg te kiezen in de fotografie en dit soort maatschappelijk sociale dingetjes achter je te laten? Want dat heeft ook een reden gehad dat je dat niet meer deed.
10: Nou, nog steeds zou ik dat heel graag willen doen. Voor thuisfront is minder enthousiast over deze kant. Dat speelt mee. En daarnaast, voor mijzelf ook, ik kon het 2-3 keer per jaar. En dan dat eiste ook wel zijn tol, als ik het wil doen zoals ik het deed. En nog steeds maak ik verhalende foto's. Dan zij het nu met andere wapens als humor of een andere impact. Maar
9: Maar die tijd heeft je wel gevormd als fotograaf. Ben je er toch rijker uitgekomen dan dat je daar naartoe ging, zal ik maar zeggen?
10: Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker.
9: En ik vraag me dan af, zijn er dan foto's die je dierbaar zijn? Meer dan andere foto's die je altijd in je bezit houdt? Of die je altijd...
10: Uit die tijd ook.
9: Zo kan pakken, zeg maar? Uit die tijd?
10: Ja. En helaas, nou ja, niet helaas. Niet alles kon gepubliceerd worden, ook uit privacy en respect. Maar zeker. Ja,
9: kun je er een omschrijven die je zo te binnen schiet?
10: Ik heb... Ja, het is eigenlijk in het kort pik ik er stiekem 2 uit.
9: Kan ook.
10: Die kindsoldaat die heel rauw voor mij ging staan en mij recht aankeek. Dat raakte me heel erg. Want dat vertrouwen winnen dat je bij iemand recht de ziel in mag kijken. En recht aankijken is voor iedereen confronterend. Mm. En als je dat langere tijd doet en dan ook nog weet dat je vastgelegd wordt. En het begon heel erg te regenen toen. En hij zei, ga maar door. En dat maakte het zo extra dramatisch. En daarnaast een jonge vrouw. En die was verminkt. Haar arm en haar borsten waren eraf gehaald. Zodat ze het toekomstige kind niet meer zou kunnen voeden. Zo bruut was die oorlog. En die wilde niet. En toen zei ik heel simpel, ik zei maar lieverd, dan gaan we het niet doen. En toen keek ze me aan. Alsof ze verbaasd was dat ze een keus had. En ze was 15 en ze pakte me bij de hand beet. En terwijl ik anderen ging fotograferen. En de hele tijd als een klein kind hing ze om me heen. Ik dacht, prima. En toen zei ze, ik wil het wel. En maar alleen al dat in de ogen zien van oh, heb ik een keus dan? Ik zei, ik doe niks wat jij niet wil. En dan stopt het hier. Ja.
9: Oké.
10: Ja.
9: Ja, dat is wel iets. Want en dat zijn ook beelden die niet alleen als fotograaf bijblijven. Maar ook als mens natuurlijk in je hoofd
10: blijven
9: zitten.
10: Ja, zeker als mens, ja.
9: Doe je daar nog wel eens wat mee in deze tijd? Of als mensen daarna vragen? Of heb je dat liever niet eigenlijk?
10: Met respect. Ik heb daar zat toen een expositie aan vast. En dat hebben we toen heel, heel mooi weten tentoon te stellen. Met heel veel respect. daar wil ik nog wel eens voor gaan zitten. Ja.
9: Ja. Ja,
10: omdat ik ook niet wil dat vergeten wordt.
9: Nee.
10: Ja.
9: Ja. Misschien tijd voor muziek. Je hebt dat muziek uitgekozen. Wij komen direct bij Fleetwood Mac.
10: Ja.
9: Een live opname. Welk verhaal hoort daarbij?
10: Ja, daar komt mijn vader weer om de hoek.
9: Ja, natuurlijk. Ja.
10: Ik heb ook een hele leuke moeder trouwens, hoor.
9: Ja.
10: Maar mijn vader, ja, ik zat vroeger bij hem op schoot. En Billy Joel, Bob Dylan, Dire Straits, alles. Kate Bush. Nou, ik zou het uur niet vol praten hiermee. Maar dan zat ik bij hem op schoot. En dan zei hij van, kijk, nu komt een mooi stukje. En hij legde teksten uit. Dus ja, muziek was magisch. En dat vond ik fantastisch. En ja, zeker. Inderdaad. Ook U2. Fleetwood Mac komt nu.
9: Ja.
10: En dit nummer, ja, daar zit zoveel in. Ik hou van... mijn vader heeft zowel het technisch laten inzien hoe kunstige muziek kan zijn. Maar ook zeker qua woord. En ja, teksten zijn minstens zo belangrijk voor mij daarin.
9: Ja. Nou, Fleetwood Mac, Landslide, live opname.

0: Fleetwood Mac, Landslide, live gekozen door mijn gasten vandaag. Ellen van Doren, fotografe in Grensgeluiden. En daar praten we even nog mee door. Ja, je bent echt een mensenfotograaf. Dat hadden we net al wel vrij duidelijk een schets van kunnen maken, hè, ja. Dat je dat doet. Je bent niet zozeer van lijnenspel of mooie gebouwen of mooie landschappen of mooie luchten of wat dan ook.
1: Nee, eerder buiten de lijntjes. Hè.
0: Ja. Kun je ook uitleggen waarom je eigenlijk mensenfotograaf bent geworden? Want daar zit natuurlijk ook een reden achter.
1: Ja, jeetje, mensen zijn...
0: Dat je portretten maakt natuurlijk.
1: Iedereen is weer anders. Iedereen heeft weer zijn verhaal. En om iedereen zo in zijn eigen zijn vast te kunnen leggen. Ja, dat vind ik wel heel boeiend. Ja,
0: ja.
1: Dat verveelt nooit.
0: Want ik zei ook al vooraf, maar ik zei al tegen jou vooraf inderdaad ook al van... jouw werk is vrij speels op dit moment. Hè, met glitter klinkt een beetje oneereerbiedig eigenlijk. Maar zo bedoel ik het niet. Maar glamour en glitter, dan weet iedereen wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Ja, een weeskind in Rwanda, die fotografeer je anders dan een mooie dame in een mantelpakje. Hoe groter kan het contrast ook eigenlijk niet zijn bij een fotograaf? Ja, heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Ja, zeker. Ja, het is een heel breed spectrum, maar in wezen...
0: Ja, maar dit is wel heel...
1: Ja. Ja, en toch zit er voor mij een rode draad in.
0: Waar ligt die rode draad dan?
1: Ik denk dat ik... los van waar iemand vandaan komt... maar iedereen heeft dat verhaal wat ik zou willen vastleggen... En ik vind het dan heel boeiend om te kijken welke benadering iedereen voor zich nodig heeft. En het verhalende, dat blijft nog steeds in mijn werk zitten. De gelaagdheid, die blijf ik altijd opzoeken. Ik denk alleen dat ik het anders inzet, ja.
0: En vind jij een portret ook een verhaal?
1: Ja, absoluut.
0: Dat je kunt volgen of dat je kunt lezen, zeg maar. Dat je zo'n brand, zo'n foto kunt lezen.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld wat op jouw website te zien is. Hè? Pieter Derks of die mevrouw met die kap. Je hebt allerlei foto's erop gezet op ellenvandoren.nl is het gewoon, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Fotografeer je met de bedoeling dat een kijker ook dat portret leest?
1: Ja, zeker. Ja, ik moet ineens denken aan een vriend van mij die zei van... jij maakt eigenlijk... fotografie in drie lagen, voor drie groepen mensen. Er zijn mensen die misschien alleen een vrolijk, leuk beeld zien. Er zijn mensen die nieuwsgierig worden. En er zijn mensen die verder kijken. En vooral die laatste groep vind ik ontzettend interessant. Dat, ja, als je kijkt welke chemie er optreedt bij fotografie, bij een portretsessie. Daar neem ik heel graag de tijd voor gesprekken. Ik vind het heel fijn om iemand te mogen leren kennen. Dat blijft een eer. Want het is natuurlijk... Ja. Je komt wel even close bij iemand.
0: Dat voorgesprek vind ik wel interessant. Dat verwacht je inderdaad bij journalisten en zo. En zoals ik dan radiomaker. Maar je verwacht niet meteen bij een fotograaf... dat hij uitgebreid stilstaat bij het leven van degene die fotografeert.
1: Ja. Ja,
0: waarom doe je dat zo?
1: Ja, dat wil ik uiteindelijk in de ogen terug mogen zien. En ik kijk dan ook heel erg... Ja, ik probeer het stiekem te noemen, nu zeg ik het op de radio. Maar ik scan dan heel erg naar lichaamstaal. Hoe iemand is als die ontspant. Want zodra ik zeg van nou, zodra ik de camera omhoog haal... dan zie je mensen toch een versie van zichzelf gaan geven. Dat ik denk, nee, die is niet ontspannen of wel. Dat kan natuurlijk ook. Maar,
0: En er is natuurlijk best een verhaal waarvan je zegt van die klik was er totaal niet. Iemand komt binnen, chagrijnig, had er eigenlijk helemaal geen trek aan. En die moet toch door jou gefotografeerd worden. Heb je dan zo'n trucendoos die je gebruikt om iemand toch in een modus te krijgen die je wil?
1: Ik zou het niet zo gauw een truc noemen. Want dan klinkt het bijna als een kunstje. Maar dan ben ik... Ik heb dat inderdaad een keer gehad. Een dame die kwam binnen en die had er echt geen zin in. Ik zei, ik weet niet wat ik hier doe. Ik ben door de redactie gestuurd, maar ik heb mijn eigen fotograaf. En eigenlijk meteen dacht ik van, goh, wat is er met jou? Wat heb je nodig eigenlijk? En ik dacht, nou, ik ga eerst lekker een kopje koffie zetten. En... Gaandeweg zie ik dan iemand ontdooien en geraakt worden door kleine dingetjes die vallen in het gesprek. En ja, toen bleek dat zij lange tijd ziek was en eigenlijk net weer een beetje op de rit. En aangekomen was, veel haar verloren. Ja, en ik zag een hele mooie vrouw binnenkomen, dus ik ken die voorgeschiedenis nog niet.
0: Je bent een soort halve psychologe dan eigenlijk?
1: Ja.
0: Om iemand weer op de rails te kijken.
1: Ook weer die 70%, ja. Ja,
0: ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, en ik vind dat heel leuk. En leuk en ook heel mooi als dat lukt. Dat je bij iemand naar binnen mag komen van... goh, kan ik jou nu iets geven? Dat we samen gewoon nu echt een hele toffe shoot neer gaan zetten. Waar jij je fijn bij voelt en ik. En ja. Dat is natuurlijk altijd de bedoeling. En dat is toen gelukkig ook gelukt. We hebben haar wat laten bewegen. En dat ze niet zo stijf hoefde te zitten. En... met haar favoriete muziek op. Daar gaan we weer. Muziek natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, de kracht van muziek. En ontzettend fijn dat we dat samen hebben kunnen bereiken. Ja.
0: Ik zie bij jouw foto's ook een hele uitgekiende lichtinval. En dat is natuurlijk logisch, want je bent fotograaf. Maar besteed je heel veel tijd aan die vorm?
1: Ja.
0: Of heb je meer zoiets van, de voorrang krijgt eigenlijk toch de kop die ik voor me heb. Of de pose die ik voor me heb om de persoon te... schetsen zoals die is.
1: Ja, ik ben heel technisch geschoold. Ik vind het ook nog steeds leuk om masterclasses te volgen... me te laten inspireren. Dus dat is zeker wel overwogen. Maar als ik echt zou moeten kiezen... gaat het moment boven techniek. Ja?
0: Ja.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat oprechte, authentieke moment. Als dan net mijn lamp 2 centimeter niet goed zou staan... dan pak ik toch dat moment. Ja.
0: Betekent dat je perfectionistisch in elkaar steekt?
1: Ja, helaas wel. Ja, dat is soms.
0: Helaas wel. Ik herken dat helemaal.
1: Ja, dat is een kracht en een
0: heel veel nadelen. Het heeft heel veel nadelen om tot op de millimeter iets perfect te willen hebben.
1: Ja, en die spontaniteit moet er wel in blijven. Ja. Ja.
0: Maar vind je dat ook een nadeel? Dat je denkt van nou sla het allemaal door in techniek of in perfectie?
1: Ik denk ook wel dat het een hele grote motor is achter mijn werk. Ja. En ik vind het ontzettend leuk. Ik heb mijn studio hier in Breda met 2 mannelijke collega's. En we houden elkaar ontzettend op scherp. Met behoud van ieder onze eigen stijl. En dat is ontzettend leuk. Dus dat is heel belangrijk. Je moet natuurlijk bijblijven. En, ja. En dat is ons gereedschap. Lichtgebruik, cameratechnieken. Ja. Dat authentieke moment weten los te maken...
0: Het heeft ook alles te maken met ijdelheid. Misschien aan beide kanten, maar zeker bij degene die geportretteerd wordt.
1: Ja. Ja.
0: Kan ook dat wel eens doorschieten bij iemand? Die totaal niet tevreden is over wat jij gedaan hebt?
1: We gaan door tot er tevredenheid is. Maar het is soms, of het is nou vaak, voor mensen confronterend om zichzelf anders te zien dan dat ze voor ogen
0: dat
1: hebben.
0: Voor ogen hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan even wat anders doen. We gaan naar literatuur.
2: Grensgeluiden. Boekbespreking door Hein van Kemenade.
0: Ja, een voormalig gevangenisbewaarder Ela dringt zich na jaren vertellen over andermans leven achter tralies een persoonlijke verhaal op. Over een vader en 2 broers die de werkelijke omvang van een familiegeheim en een neiging om de werkelijkheid te vervormen. In Tot alles in beweging komt vraagt Esther Naomi Paguin zich af van wie een verhaal eigenlijk is. En na een half dozijn dichtbundels is dit haar debuutroman. Hein, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb altijd het idee bij dichters die proza gaan schrijven dat die poëzie daarin blijft door. Sijpelen. Klopt dat in dit geval?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. En dit boek is ook... Het is prachtig geschreven. De taal is helemaal... het is heel gevarieerd en mooi. En veel woorden. Veel verschillende woorden. En het is ook niet niks wat ze allemaal aanraakt in dit boek. Want net gaf je een hele korte samenvatting. Maar zoals zij het beschrijft... zijn het allemaal aparte verhalen. En als je dat allemaal... want het gaat niet echt chronologisch. Het is net als met bijvoorbeeld herinneringen. Dan denk je aan dit, dan denk je aan dat. En dan gebeurt er weer iets. En dan, of je leest wat. En het hele boek is ook... Of het is geschreven in de ik-persoon. En die ik is dus die Ela. En zij is zwanger van een dochter. En ze heeft al 2 zoons. Dus dat is al een bijzondere ervaring voor haar. En ook dat zij zwanger is van een dochter, dat brengt ook wel het een en ander in beweging. Want zij is schrijfster. En ze schrijft ook over haar werk als gevangenisbewaarder. En dat is ook nogal confronterend. Hè? En het boek waar ze schrijft heet het Ontsnappingsboek. En zij brengt ook min of meer in kaart wat gevangenen die ontsnapt zijn, wat die gezegd hebben. En dat staat ook als een soort citaat en motto boven elk hoofdstuk. En daar staat ook bij wat die mensen gedaan hebben, hoe ze ontsnapt zijn.
0: Ja, dus even voor de duidelijkheid.
3: Of ze ooit wel of niet gepakt zijn.
0: Maar iemand in het boek schrijft dus ook een verhaal. Die Ela, bedoel ik.
3: Ja, ze gaat op een gegeven moment ook het verhaal van haar familie schrijven. Hmm. Maar dat is ook niet zomaar dat... Eigenlijk is dat geen tegenstelling in het boek.
0: Okay.
3: Het verhaal gaat... Het thema is dader en slachtoffer, zeg maar. Dat komt steeds terug in alle verhalen die ze vertelt. Of het nou boeven zijn, of het familieleden... Overal is er sprake van allerlei machtsrelaties. Hè? En ik noem maar een voorbeeld. De vader van Ela is jong gestorven. Zij kan heel slecht met de moeder overweg. En ze gaat op haar 17e bij haar eerste echte vriend wonen, die ze P noemt. En die ook een heel stuk ouder is. En dan krijg je ook de situatie van Dood in Venetië van Thomas Mann. En die vergelijking wordt ook expliciet gemaakt. Van een oudere man die verliefd wordt op een jonge, goddelijke jongen. Mm. En Ela is ook een vrouw die van buitengewone schoonheid.
0: Kun je aangeven hoe dit boek leeft? Hè? Als je het hebt over een... Dat is geen lineaire vertelling. Het heeft geen kop, middenstuk en een staart, zeg maar. Leest dat niet lastig?
3: Dit is wat je gewend bent natuurlijk. En als je dat graag hebt, dan moet je extra moeite doen om dit verhaal te lezen. Of je moet het misschien twee keer lezen. Omdat er heel veel flashbacks zijn. Hè? Want in het begin van het boek gaat het dus over die zwangerschap. En dan al vrij snel gaat het over dat Misha, een van de twee broers van Ela, zegt, je moet... Ik wil niet dat je over mij schrijft of over de familie, want daar heb jij gewoon je eigen kijk op en ik kijk daar anders naar.
0: Okay.
3: En ik vind dat je daar, en dat je ook niet over je broer David, dat is ook mijn broer en jouw vader is ook mijn vader. En dat, dan gaat het ook over die andere broer, hè, want wat er gebeurt, er is iets gebeurd, er is een familiegeheim. En die andere broer, die beeldt zich daar ook iets bij in, wat niet gebeurd kan zijn, zeg maar. En dan krijg je dus die mengeling, en dat is ook een soort van zoektocht. Esther die weet eigenlijk ook niet precies, of Esther, ik zeg Ela, weet ook niet precies wat er gebeurd is. En Esther nou in Perquin, je houdt dat ook, daar een ontzettende spanning in. En daarom is het ook goed dat het niet lineair verteld wordt, want dan zou het al, of chronologisch, want dan zou je al in het begin van het boek weten van nou,
0: maar dat is,
3: dat,
0: ja,
3: dat heeft zich voorgevallen en dan. Maar dan is heel die spanning en die diepte, ja, en die gelaagdheid, die is dan weg. Want door het te beschrijven als die zoektocht naar en de discussies die er zijn en wie heeft nou wat verteld. Hè, want David die wil op een gegeven moment naar een familiedag. En die Misha heeft daar helemaal geen zin in. Maar Ela, die trekt zich toch het lot van David aan, die ook duidelijk psychiatrisch is. En die gaan daar naartoe. En daar wordt ook wel wat verteld. Maar zo zijn er ook andere verhalen. Hè, en ook die verhalen uit de gevangenis, die spelen daar ook weer een rol in.
0: Hein, vertel nog even, want anders gaat het heel lang duren. Vertel nog even waar de titel en zo en de uitgever. Want het lijkt me een heel interessant boek. Maar misschien dat de mensen zelf dan dit boek kunnen gaan lezen.
3: Ja, dat is wel. Het is zeker de moeite waard om dit boek te lezen. Ja. Omdat het gaat eigenlijk over het leven zelf, zeg maar. He, daar is ook niet alles even duidelijk. En het is inderdaad is prachtig geschreven. Je merkt dat zij... het is een debuut voor een roman, maar dat het een ervaren schrijfster is.
0: Okay.
3: En de titel is... Tot alles in beweging komt. Dat is, als je het gelezen hebt, dan krijgt dat heel net veel inhoud. Esther Naomi Perquin, uitgegeven bij Van Oorschot en verkrijgbaar in elke boekhandel.
0: Hein, hele prettige zondag verder en tot over een tijdje weer. Bedankt.
3: Oké, tot ziens. Tot volgende week.

0: Zee.
1: Ja, Unquazy door F-Sheen, uitgekozen door mijn gast, nog steeds Ellen van Doren. Ellen, heb jij wat met Internationale Vrouwendag?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het ontzettend goed is om daar aandacht aan te geven. Sowieso ook in de eerste plaats om te zien hoe ver we gekomen zijn. Maar ook wat er nog gedaan kan worden. Ja.
1: En fotografeer jij in verhouding meer vrouwen dan mannen, denk je?
2: Ik denk het wel. Ik denk 2/3 vrouw, 1/3 man in die verdeling, ja.
1: En is dat nog een reden voor jou of is dat toeval?
2: Nee, dat is gewoon zoals het op me afkomt, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, ik vind alle twee leuk om te doen, maar anders.
1: We hebben het ook gehad over heftigheid en relativeren. We hebben het nou net in het stukje, de quote ook gehoord over militairen, vrouwelijke militairen in Oekraïne.
2: Ja.
1: Je bent zelf ook in dat soort situaties geweest. Is dat een punt, wat we hadden het ook al een beetje over gehad, dat het doorcijpelt naar je huidige werk, maar het heeft eigenlijk niet een hele zware lading nog voor jou?
2: Op dit moment?
1: Ja.
2: Hoe ik het doortrek in mijn werk eigenlijk?
1: Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld fotografen, collega's die in oorlogsgebieden werken, zou jij niet doen, zeg maar? Of niet meer misschien?
2: Stiekem wel. Ja.
1: Stiekem wel?
2: Ja, zou ik nog wel willen. Ja.
1: Ja. Ja. Maar thuis vond houdt het teken?
2: Dat. En ook wel praktische zaken. Maar ja. Je bent echt even van de wereld eigenlijk. Ja. Maar ja, zeker. Zeker. Maar ja, er is gewoon een organisch verloop gekomen in mijn werk op deze manier. Mm. En.
1: Wat is hoe groot is het aandeel van wat je nou naar buiten brengt in je werk? Is dat modefotografie? Is dat toch portret? Waar gaat het merendeel van je tijd aan?
2: Ja, dat is wel portret. En dan veel branding, reclame, mode, modellenwerk.
1: Ja?
2: Ja, dus veel portfolio's vastleggen ook van modellen. En daar een originaliteit in vinden voor hun presentatie.
1: En je hebt een aantal BN'ers gefotografeerd. Dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Maar
2: ja.
1: Dan vraagt iedereen zich af, hoe ga je daarmee om? Hè? Zo'n pannenkoek of zo, de Pieter Derks of
2: heel menselijk.
1: Van der Laan. En hoe heb je ook gefotografeerd, dacht ik.
2: Ja.
1: Hoe komen die op je pad?
2: Dat is ook veelal wel via, moet ik zeggen. Als je eenmaal in een hoek zit. Het enige hoe ik anders met ze omga, niet in het sociale deel, maar het praktische deel, dat mensen zijn die zijn al zo gewend met de camera en een bepaalde expressie te geven. Dus daar win ik al heel veel mee. En daar kun je soms net even een stapje verder mee gaan.
1: Maar je zei vooraf ook al van, je stapt eigenlijk op een ander moment of op een ander niveau stap je in. Omdat die mensen al weten van hoe ze daar moeten staan en zo.
2: Ja, die zijn niet camera-schuw. Nee.
1: Maar gaat het dan heel gemakkelijk bij die mensen? Of heb je zoiets van, nou, ik moet toch nog allerlei dingen overwinnen om ze goed in beeld te krijgen?
2: Over het algemeen gaat het wel gemakkelijk. En er gaat net zoveel tijd in zitten om iemand die connectie weer te maken. Zodat je echt samen iets neerzet. Er is wel een enorme voorsprong. Ja.
1: Ander punt is de weerstand die je kan hebben. Hè? Er zijn journalisten die moeten, ik noem maar het voorbeeld, die moeten ook net zo goed iemand kunnen interviewen van GroenLinks of maar ook van Forum voor Democratie. Mensen die weerstand misschien oproepen, die moet jij ook kunnen interviewen.
2: Ja.
1: Als we dat vertalen naar fotografie. Zijn er bepaalde weerstanden tegen mensen, je vertelde ook al een verhaal erover, hè? Van die zou ik nooit een podium bieden, zeg maar.
2: Ja, in principe is, hè, wil ik iedereen daarin gelijk trekken. Mits iemand echt een verhaal heeft of. Maar ik heb ooit één keer gehad, één shoot geweigerd, inderdaad. Ja.
1: Kun je dat vertellen, hoe dat ging?
2: Dat was een man die. Die heeft per ongeluk de beste vriendin van zijn ex-vrouw vermoord. Dan wel omdat zij voor zijn ex sprong.
1: Wacht even, dat, We lachen erom, maar het is natuurlijk een heel triest verhaal.
2: Het is een verschrikkelijk verhaal. Ja, het is echt een verschrikkelijk verhaal.
1: Maar zoals je het nu vertelt, is het een soort thriller.
2: Een man die kon het niet hebben dat zijn relatie over was. En met voorbedachte raden zijn inmiddels ex wilde ombrengen. En haar beste vriendin sprong ervoor. Als jij dan met een bepaalde bravoer nog rondloopt. En ik bedoel, we maken. Dit is iets heel heftigs. Dit is natuurlijk een heel heftig voorbeeld. Maar stel eventjes als we het in het algemeen zeggen dat mensen kunnen fouten maken. Ik ben altijd heel benieuwd wat iemand daarna doet. Hoe iemand ermee omgaat. En toen ik hem zag en hoe hij in het leven stond met een bepaalde arrogantie. En toen zei ik, dat ga ik niet doen. Nee. Dat wil ik geen podium geven.
1: Daar ligt de grens dan toch?
2: Ja, en dat is als hij bijvoorbeeld een heel mooi verhaal zou hebben en voorlichting zou geven, bijvoorbeeld over. Noem het maar. Maar nee, daar zat geen greintje in van besef van wat hij had gedaan. Nee.
1: Maar dan valt er voor jou ook geen eer aan te behalen om daar überhaupt wat mee te doen?
2: Nee, maar dan valt het verhaal ook weg voor mij. Want dan,
1: of vooral ja, de motivatie dan, valt gewoon weg.
2: Ja, zeker. Want dan denk ik van ja, als jij echt een verhaal hebt te vertellen wat bijvoorbeeld jongeren kan inspireren om anders met dingen om te gaan. Maar dat viel compleet weg. Ja. In zijn houding. Ja.
1: Dan ben je zelf ook model geweest. Dat blijkt ook uit je foto's die je ook zelf wel her en der publiceert en zo.
2: Ja.
1: Waarom eigenlijk? Want dat is een kant die je bij een fotograaf ook niet meteen verwacht. Dat hij zelf ook model is.
2: Nee, ik ben er bij toeval ingerold eigenlijk. En toen vond ik het ook nog heel leuk. gekke wereld ook wel weer. In al zijn gekte heb ik wat commerciële opdrachten toen gedaan. Ik werkte toen op een modellenbureau. En daar een model werd ziek terwijl wij een fotoshoot en een grote opdracht aan het voorbereiden waren. En de opdrachtgever vroeg of ik wilde inspringen. En dat zag ik op dat moment echt niet zitten. Ik hou oprecht van achter de schermen. Ja. Dat is mijn plek. Maar het is ontzettend leuk. Ik heb er heel veel leuke momenten meegemaakt. Maar ook heel veel leerzame momenten, ja. Ja, het is...
1: Is het ook niet een beetje rolbevestigend? Het stereotype beeld van de vrouw die een beetje leuk staat te doen en zo.
2: Jazeker. Ja, jeetje. Als we het over stereotypes gaan hebben, dan liggen daar heel veel, ja, denk ik. In die zin alleen al heel leerzaam. Ja. Om ook dat stigma wel weg te nemen. Ik hou juist van die gekte. En zelfspot vind ik ontzettend leuk. Maar dus het gaat absoluut niet om het mooie plaatje of mooi zijn. Nee. Of daar red je het niet mee.
1: Heb je daar ook grenzen in gehad als model? Dat je zegt van nou ja, hier ga ik niet mee.
2: Ja, die kan ik wel bedenken. Maar ik ben gelukkig nooit voor het moment gestaan dat mij dingen gevraagd werden.
1: Nee. Want het is toch een bijzaak geweest misschien als fotograaf.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben echt fotograaf. Ja.
1: Ja. De Nieuwe Vesten.
2: Ja.
1: Daar gaan we een beetje mee eindigen, denk ik. Nieuwe Vesten is jouw ding, hè? Jij geeft daar les, cursussen. Ja. Daar doe je een soort mix van artistiek en techniek, hè? Je moet echt die camera ook een beetje goed leren kennen en zo.
2: Ja.
1: Wat is jouw eigen uitdaging daarin als docenten? Om mensen dat bij te brengen of in ieder geval mensen tot bloei te laten komen als portretfotograaf?
2: Ja, dat eigenlijk. Tot bloei. Dat ik echt individueel ook. Ik geef dan een basiscursus, maar ik geef ook de vervolgcursus in portretfotografie. Om mensen echt te stimuleren, die fotografen achter de camera. Van echt ontwikkel je stijl. Wees uniek. Spring er bovenuit. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja.
1: En als er dan zo'n groepje binnenkomt en die komt nieuw binnen, hè, dan. Ik heb het zelf meegemaakt. Dus ken je dan meteen van. Daar zit dat niveau en die kan er helemaal niks nog van. Of,
2: ja. Ja,
1: hoe kijk je dan naar zo'n groepje mensen eigenlijk?
2: Ook hoe ik mensen dan zou willen benaderen. Ja. Ja. Of ook wel weer wat ze nodig hebben om te komen waar zij willen komen. Ja.
1: Ja. Ja. Heb je wel eens mensen gehad waarvan jij meteen zei van nou, jij moet eigenlijk gewoon helemaal doorgaan, professioneel?
2: Ja, absoluut.
1: Want
2: ja,
1: je hebt zoveel techniek en kennis en kijken en beeld,
2: ja,
1: en zo.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat vind ik superleuk. Het is mij wel eens gezegd van, joh, jij leidt 2 avonden in de week je concurrenten op. Dat is natuurlijk onzin. Want er zijn zoveel kleuren en smaken. En En ik ben liever bezig met mijn eigen fotografie dan dat ik bij de ander kijk hoe dat gaat. Het is ieder zijn talent. En ik heb de laatste portretgroep was echt ook een jongen dat ik denk, nou, jouw kijk en hoe hij ook als op hele natuurlijke wijze mensen aanstuurde en wist te communiceren welk beeld hij voor zich zag. Ja, dacht ik, nou, jij komt er wel.
1: Ja. Ja, dat zijn dus mensen die dan, dat zijn eigenlijk wel cadeautjes, want die kunnen dan verder natuurlijk, hè?
2: Ja, heel leuk.
1: Wat is jouw toekomstdroom als fotograaf zijnde? Heb je nog iets waarvan je nu zegt van, dit wil ik echt nog op mijn lijst hebben?
2: Oh, dat is een makkie. Ja, dan ga ik gewoon, als sky the limit is, dan hoop ik ooit nog in de Vogue. Ja, ik vind Vogue. Vogue brengt eigenlijk alles samen. Wat dat hele spectrum waar we het net over hadden. Zeker Vogue, Italië en Portugal, die durven buiten de lijntjes te kleuren. En die laten modellen in jurken van Valentino van €8.000 in de oliezee liggen met dode vissen. En dan denk ik van, dan heb je en dat mooie beeld. Dan heb je en mode, maar ook een boodschap voor wie het wil zien. En ja, dus als dat gebeurt, dan ben ik zielsgelukkig. Ja, ze mogen me bellen.
1: maar Vogue, dat is een blad toch? Hè? Dat is
2: bekende
1: een blad.
2: Ja.
1: Dat is ook weer glitter en een beetje glad.
2: Ja, maar toch ook wel gelaagder dan dat.
1: Toch gelaagder dan dat.
2: Het is niet het standaard mooie plaatje. Ik wil absoluut niet standaard mooi beeld wat mooi is, punt. Mooi, comma en dan nog een verhaal erachteraan. Ja.
1: Want er zijn genoeg voorbeelden van rellen in die fotografie. Dat er een beeld werd weggezet in die modefotografie. Waardoor mensen toch gingen stijgeren omdat het niet klopte. Of
2: Ja, het manipulerende eraan.
1: Ja, precies.
2: Ook. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Het einde raakt dan ook een beetje zoek natuurlijk. Ik hou heel erg van anceneren. Maar nogmaals met verhaal. En niet om compleet een beeld te manipuleren. Nee,
1: En AI is jou niet... is dat een zegen of een vloek voor de fotografie?
2: Nou, weet je, het is nou eenmaal een ontwikkeling. En ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe die ingezet wordt. En,
1: zet je het zelf ook in op een bepaalde manier?
2: Ja, zeker. Wederom niet om iets te manipuleren. Maar het kan heel erg mijn workflow veel makkelijker maken. Dus ik schuw het zeker niet. Maar om nou compleet iemand helemaal anders voor te doen. Ja.
1: Ja, want je vertelde ook het verhaal bij de cursus van een fotograaf. Die had dan een soort water of een soort een gracht. En er stond op dat moment geen water in.
2: Ja. Ja,
1: en dat is even een knopje en dan staat er water in.
2: Ja, dat was, hij was op het verkeerde moment en het water was weg. En of ik kom weer terug en 3 uur rijden. En,
1: Maar er zit een grens aan natuurlijk, een beetje toch?
2: Ja, vind ik wel. Ja, als het zijn doel nog dient, dan
1: Ellen, zeer bedankt voor je komst hier en voor jouw hele mooie verhaal. Wat
2: bedankt
1: je
2: dat ik er mocht zijn.
1: Ja,

Portretfotografe Ellen van Doren in gesprek met René Oma. www.ellenvandoren.nl is haar website. Volgende week de Vlaamse schrijfster Gea Schoeters. Ze schreef twee romans die momenteel erg in de picture staan. De nieuwste is getiteld Het Geschenk. In deze satirische roman wordt Duitsland overspoeld door 20.000 olifanten. Hoe reageert de bondskanselier daarop? Gea was de gast in de Boekenweek bij Hein van Kemenade. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanmorgen botsten 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maken

0: maakte een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulens maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Wat kies jij? Doof? Of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt

0: vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Lagiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulens maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: party. Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in

0: in de textielbak. Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen smaakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 2:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald, door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen smaakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen.

0: geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen smaakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1,5 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Vergiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulens maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij

0: Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Muziek 21. Lekker.

0: Musique 21, la crème de la scène francophone.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles.

0: festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda Barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen smaakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker.

0: strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt

0: Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulens maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook

0: mogelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 2:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald, door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen smaakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
4: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort

0: Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: open gaat.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4.

0: de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning aan de Namenstraat in Breda beschadigd geraakt door een explosie. Rond 1:30 hoorden buurtbewoners een harde knal, waarna zij glasscherven en brokstukken op straat zagen liggen. De voordeur, het rolluik en een brievenbus raakten bij de klap vernield, maar er vielen voor zover bekend geen gewonden. De politie heeft de straat tijdelijk afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden van deurbellen of dashcams zijn welkom bij het lopende onderzoek. NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de keukenkampioendivisie behaald door met 1-2 te winnen van Top Os. De wedstrijd werd pas in de slotfase beslist door doelpunten van de invallers Moussa Soumano en Pepijn Reulen. NAC-trainer Karl Hoefkens was na afloop tevreden met de 3 punten, maar ziet nog voldoende verbeterpunten voor zijn elftal. Vooral het afmaken van kansen moet volgens hem beter. Voor de winnende doelpuntenmaker Pepijn Reulen maakte zijn beslissende bijdrage naar meer. In de Bredaarse wijk Heuvel zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 3 huurscooters in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats tussen 5:45 en 5:45 op verschillende locaties. Naast de scooters raakte ook een auto en een schutting beschadigd door de branden. De politie doet onderzoek naar de reeks branden en sluit geen enkel scenario uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Tot zover deze Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

Sleek de morgen, verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze harten. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.